Taurus, Lambo, Urus, Orange. Blik naar voren, kijk dan voor de slikker.